en onafvast pad hier voor me. Overgroeid en ongewis. Ik ben nergens als ik niet op zie. Nergens als ik niet zie. Nergens als ik niet gezien word. Zonder beloning, zonder straf. Veeg de tafel leeg en zie voor ons gezamenlijk verhaal. Want ik ben nergens zonder u. Wees me een schipper gevaart. Een kamer, een nacht, een onderdak. Een warme schuur, een kachel. Een aangeschoven stoel, een bed opgemaakt. Een pal op vuur, een bier in het bord. Een boezem, een kussen om te rusten. Een glimlach in je ogen, waar je kijkt over je zoek. Een kleine ruimte mee licht. Wies me aan.

vreugdepries in al die strijd. Op dit moment, deze dag, veeg de tafel leeg en zien voor ons gezamenlijk verhaal. Ik ben nergens zonder u.